0: Ik hoop niet wie lang via spuis, of de smachten, ik hoop. Het eventuur was er ik in stijn, in directe verbaan bevoerd. En wil ik leed je hens, in november een schrijf gedoet. En miste een tijd op de sens, zo hen ik bedoel, verzoekt. Je zal ons leiden voor zilver den avond dat fieberen kwam. Schunt hen het zuur verhelmen, zo loog hen het telte om die deilige nederforesten. Namen zo'n liebeskamp, en schunt er zo uwe fristen om mensen als in siste zang. Nu kan jij wieder omristen we himmelriges kroon. Kavem op bedro, in westen på Vesterbro.
1: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.